ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.

it looks like love. Or can't you take a hint? You hit the spot.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

hebben meisje gezoend, nog bij gaslicht op straat. En Caruso gehoord, op zijn eerste plaat. Ik heb de postzegel thuis, met Willemientje erop. 18 jaar oud, een koningin in de dop. Ik zag het wonder op de straat, toen er asfalt kwam. Ik heb om het orgel gedaan.

visite van jouw jongste met hun mee zal gaan of bij jou blijft misschien. Ik zou 100 willen worden, al was het maar voor

heb de tijd nog gekend dat de radio kwam. De trekschuit net niet, wel de paardentram. Ik heb mijn bed niet gezien, ik hield mijn ogen niet droog. Toen Lindbergh destijds de oceaan overvloog. Bij de eerste Tour de France stond ik vooraan. En ik heb aan de wieg van de film gestaan. Ja hoor, ik zou best 100 willen worden. Jazeker. Al was het alleen maar om te zien of er rondvaartbootjes komen. Ja, op de maan of op Venus misschien. Weet je veel?

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Ik heb een klein broertje met wit haar en een grote snottebel. Ik heb een klein broertje van 2 jaar en 't is een leuk ventje, dat wel. Als hij stout is, krijgt hij weinig straf, maar hij is nog zo klein. Met mij loopt dat wel anders af, ik moet verstandig zijn. Hij begrijpt er nog zo weinig van, wanneer ik hem vertel dat hij niet met mijn speelgoed spelen kan, maar het is een leuk ventje, dat wel. Hij maakt wel eens dingen van me stuk en dat is niet zo fijn. Maar het is ook nog zo'n kleine puk, ik moet verstandig zijn. Hij zit aan mijn mecano-doos en aan mijn voetbalspel. En soms is het wel erg hopeloos, maar het is een leuk ventje, dat wel. Dat wel.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. In Hilversum is dinsdag een 7-jarig jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro... omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag,
3: 24 uur per dag,
1: jouw radio,
3: Rozo Radio.
4: Nu zullen wij voor u tegen horen brengen, liedje waar wij een speciaal verzoek voor hebben gehad om dat voor u tegen horen te brengen. En de name of the tune is Hold Tight, the Seafood Song.

0: time for num-nums and a nap.
1: Oh, so tired.
2: Yeah. Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
0: Oh.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. In Hilversum is dinsdag een 7-jarig jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur.

ik heb net genoeg gehad. Ik zit te wachten aan een tafel, maar op wie? Maar dat komt vanzelf wel. Ik weet alleen niet hoe. Ik had zoveel willen zeggen.

rijke gozer was. Met in elke zak een slordig miljoen. Ik wist best, als ik die gozer was, wat ik met die poen zou moeten doen. Ik kocht een villa met een zwembad aan de Côte d'Azur, met een Picasso en een Rembrandt aan iedere muur. Ik huurde Dolf van der Linde, gaf elke dag een bal, met de Beatles in de Serre en Dolf in de hal. Ik liet champagne stromen bij sloten tegelijk. En ik zou het wel uit willen schreeuwen: oh mensen, eet en drink zoveel als je wilt, want ik ben zo verschrikkelijk stinkend rijk. Oh, ik wou dat ik een rijke gozer was.

drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Steeds meer details komen naar buiten over het Franse echtpaar dat twee jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolste wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden ze

naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Er komen steeds meer details naar buiten over het Franse echtpaar dat twee jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend één persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5 uur in de Tsaar-Peterbuurt. Het vuur bleef beperkt tot één woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij 1 nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid

0: Dit is de Rosso Express met André en Dave.
1: U heeft er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rosso Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
5: De Rosso Express.
4: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
6: André.
4: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
6: Het is zaterdag.
4: Wat is zaterdag?
6: De uitzending.
4: Zaterdag? Nee, zondag.
6: Nee, zaterdag.
4: Helemaal in de war, die vrouw.
6: Ja, nee, het is zaterdag.
4: Wel, nee, hoe kom je daar daarbij?
5: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rosso Express. Met André en Dave.
7: Echt waar?
4: Nou...

0: En het is vandaag zaterdag 23 mei. Welkom in de Rozo Express. De Rozo Express aflevering, even kijken hoor, 873 voor degenen die dat een beetje bij willen houden. We begonnen met ons wisselalbum en dat is deze week het album van Beep met als titel Beep. Ja. En daar is de koffie.
1: Ja,
0: ik
1: heb het ook gehad.
0: Ja, deze heeft koffie gehaald, dus ja, dat is onze brandstof hè, van de uitzending. Goed, we begonnen met een nummer van ons wisselalbum en dat heette dus Rain in Spain. Nou, hier regent het in ieder geval niet in Nederland.
1: Nee, het wordt warm.
0: Genoeg regen gehad.
1: Ja, dat vind ik niet erg. Het wordt warm de komende...
0: Ja, het was goed voor de natuur, hè?
1: Ja.
0: Ja, voor de bloemetjes en de plantjes.
1: Nee, de bloemetjes en de bijtjes.
0: De bloemetjes en de bijtjes, ja ook.
1: Ja.
0: Ook dat.
1: Want de bloemetjes die horen onder de plantjes. Die horen bij de plantjes.
0: Ik ga trouwens even een probleempje hoop ik oplossen met mijn hoofdtelefoon. Ik hoor maar aan één kant.
1: Je hoort hem maar aan één kant?
0: Is met mijn hoofdtelefoon.
1: Oh nee, hè?
0: Ja.
1: Hij hoort zichzelf maar aan één kant.
0: Ja, erg is dat.
1: Is dat erg genoeg of niet?
0: Dat is heel erg.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ik hoor mezelf liever hier twee kanten in stereo. Ik hoor nou zit dan een beetje een mono-achtig.
1: Oh, nou ga even prutsen dan met je kabeltje.
0: Ja, ik weet niet wat er met dat ding aan de hand is.
1: Ga maar prutsen met het kabeltje, dat komt goed. Gaan wij muziek draaien. En namens mij ook een hele goede morgen. En onder andere Jolanda en Linda die zitten te luisteren. Die zeggen al goedemorgen, André. En voor de rest, we zullen zien wie er nog meer gaat luisteren. Terug naar de muziek nu.

0: Het voordeel van sommige platen zijn dat de titel zelf niet meer hoeft te noemen.
1: Ja, waarom zou je dat niet doen?
0: Nou ja, goed.
1: Zonder en Amore.
0: Ja, goed. Zomer, Zonde en Amore. Dit was Imca Marina uit 1976. En daarvoor draaiden we Anneke Grunlo uit 1961 met Flamingo Rock.
1: Ja, ik had altijd vroeger de neiging om altijd iets anders te zeggen over haar. Dat was altijd Anneke Kreuntzo.
0: Ja. Ja. En Imca Marina hadden wij ook een andere naam.
1: Ja, Simca Marina.
0: Simca Marina.
1: Ja, dat was vroeger ook. Ja, dat was vroeger ook. Je had altijd van die benamingen. Die bleven dan zo doorgaan.
0: En blijft ze dan ook hangen op een gegeven moment?
1: Hangen sowieso.
0: Ja.
1: Hangen sowieso, ja. Ja.
0: Vooral als je dan op een gegeven moment een simkaartje zou rijden. En die zie je tegenwoordig niet meer. Of het moeten van de oldtimers nog zijn.
1: Ja, die zijn er ook.
0: Ja, ze zijn er inderdaad. Ik zag trouwens gisteren op de weg een heel oud Volkswagentje. Zo'n heel oud model uit de beginperiode, zeg maar. Dat is wel, die rijdt bij mij in de wijk rond.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Dat is wel leuk. Ja.
1: Tjoe tjoe! Oh nee, dat is
0: nee,
1: iets anders.
0: Nee, dat niet. Nee.
1: Ja.
0: Nee.
1: Er kwam geen stoom uit.
0: Nee, dat niet. En er kwam ook niet veel rook uit, dus hebben ze hem goed onderhouden.
1: Maar die Simca's, die Simca's vroeger. En tegenwoordig stop je Imca Marina gewoon in je telefoon.
0: Ja, simkaart. Kan allemaal tegenwoordig.
1: Simkaart.
0: Techniek staat voor niets.
1: Simkaart, hè? Marina, ja.
0: Ja, Simca Marina.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Er is wel een leuke box uitgekomen trouwens van haar.
1: Ja. En dus. Ze heeft ook een nummer opgenomen met Walter Cruz. Heeft haar E-Viva in Spanje onder andere genomen. En er zijn allemaal weer oude rotten in het vak sowieso. Want ook Ronnie Tober heeft een nieuwe single uit met iemand anders. Die is ook uitgekomen. Dus ja.
0: Wanneer is die uitgekomen trouwens?
1: Die is volgens mij afgelopen week uitgekomen.
0: Heb ik even gemist.
1: Je hebt wel...
0: Ik heb nog niet alles gehoord.
1: Wat?
0: Ja.
1: Kan niet.
0: Jawel.
1: Nee hoor.
0: Jawel.
1: Nee. Deze...
0: Maar dan word ik wel weer op de hoogte gebracht.
1: Ja.
0: Ja. Door degene die aan de overkant zit. Die tegenover me zit.
1: Ik moet altijd even snel er doorheen fietsen. En dan is het zo van, oh, dit is niks. Dit is wel iets. Dit is niks.
0: Ja,
1: dit
0: dat
1: is wel
0: klopt.
1: Iets.
0: Ik heb altijd 15 seconden regel.
1: Ja. Ik ga bij mij altijd heel snel. Dit is niks. Dit is wel iets. Oh! Ik zie net, die had ik nog niet gezien. Zie net dat ook Rutger van Barneveld weer een nieuwe single heeft.
0: Oké, die gaan we plannen hoor. Die gaan we plannen. Wanneer weten we nog niet, maar goed. Dan gaan we nog even over vergaderen.
1: Dus er is aardig wat nieuws bijgekomen. Dus,
0: zullen we eens even een beetje gaan bewegen?
1: Laten we dat maar even gaan doen.
0: Al dat koffie drinken, daar hoor je ook niet, hè?
1: Nou ja, zoveel heb ik nog niet op hoor.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, ik ook niet hoor. Ik begin aan mijn eerste bak koffie vandaag. Kan nagaan.
1: Ja.
2: En hier is de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwbits.
3: Goedemorgen luisteraars, staat u al en klaar? Als u rechtop staat en begint met uw linkerarm omhoog, uw rechterarm omlaag, en dan gaan ze beide naar voren, ze wisselen, de ene komt omhoog, de andere gaat omlaag, en u trekt ze goed aan. Dus nu weer links hoog, dan rechts hoog, wissel en wissel, en blijf rechtop staan. De armen gestrekt en niet veren in de knieën, dus een hakbeweging. Hoofd op, goed zo, tak en trek. En stoppen. En nu nog een keer de linkerarm voor, recht achter. En een makkelijke zwaai wisselen. Rechts voor en links voor. Gewoon maar vlak langs me heen. Veert u nu wel mee. Ontspannen de armen. Zwaai en zwaai. Los in de schouders. Zo gaat het goed. Halt. Goed. Nou herhalen we de oefening. We gaan 8 keer die gestrekte oefening doen en dan 8 keer met zwaaien. Linkerarm hoog, rechter laag. Klaar. En wissel. En wissel. En 3. En 4. En 5. Goed gestrekt. 7. En nu losjes. En zwaai. En zwaai. Hoeft niet hoog meer. 5. 6. En nu komt hij weer gestrekt. Ja. Links en rechts. Hoog en laag, beide aantrekken. Ja, 6, 7 en 8. En los, los. Makkelijke zwaai. Halt. Een spreidstand voor de volgende oefening. Grote spreidstand. Armen zeewaarts. De armen gaan eerst naar voren en dan omlaag tussen de benen door. Houdt uw benen recht, steekt die armen zo ver mogelijk tussendoor, achteruit, diep voorover. Kom weer terug, de armen gaan naar voren en opzij. Met een zwaai, voor laag en voor opzij. Trek aan, tussendoor, voorover en terug opzij. Steek omlaag door en strak uit weer. Omlaag, op je benen recht, zijwaarts. Tussendoor en weer rechtop. Adem uit in de buiging en adem in bij het opkomen. Door omlaag, terug opzij. Nog één keer. Goed, en die laatste halve minuut, die gaan we een looppas maken. Nu, op uw tenen. U hoort ons niet en ik mag u niet horen. En u mag u zelf niet horen. We zijn op de helft, Jaak. Dat had je gedacht. We gaan nog lekker even door. Ja, toch niks aan te doen. Nog 8 minuten. Nog een minuut of 4 seconden. En nu ben je over tijd. Want dit was voor vandaag de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.

0: En dat was hem weer.
1: En?
0: Ja, de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gaubitz.
1: Ping!
0: Yes. Ja, die moest ik nog doen, maar ik denk, ik laat
1: hij
0: jou
1: was
0: even...
1: Het bijna op zich. Hij was het bijna
0: nee,
1: op
0: ja, nee, ik liet jou, bijna nee, op ik liet jou even in spanning.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja,
1: ja tuurlijk.
0: Ja,
1: ja mooi.
0: Ja.
1: Tuurlijk. Uh-huh. Dat is zo spannend, hè?
0: Ja, dat ook.
1: Ja, heel interessant.
0: Ik ga niks zeggen. Laat maar.
1: Laat maar.
0: Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar goed, we hebben natuurlijk allerlei leuke dingen nog. En het Pinksterweekend komt eraan. En in het Pinksterweekend zijn er natuurlijk ook altijd wel hier en daar leuke dingetjes om te doen. En je kan naar allerlei markten en ga zo maar door. Dus we gaan je even op de hoogte houden natuurlijk ook van al die markten en alles wat er te zien is. Bij in en om Breda, Oosterhout, et cetera. Want ja, we horen tot dezelfde regio. Dat is wel heel mooi. Ik vind dat wel heel mooi gezegd eigenlijk.
1: Hoe zei je dat nou?
0: We behoren tot dezelfde regio.
1: Kijk. Knippen we eruit dit.
0: Ja, ik vind dat...
1: Dat gaan we gebruiken voor een jingle of zo.
0: Ja, dat... Nou, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat sowieso.
1: Ja.
0: Ja. Maar voor de rest natuurlijk nog heel veel meer. En natuurlijk ook allerlei leuke dingen. Maar zullen we maar eens even teruggaan naar muziek?
1: Ja.
0: Ja. Dat doen we onder andere met deze.

0: Dat is bijna een soort ping, maar dan een gong.
1: Ja. Maar dan een gong, ja, ja. Zoiets.
0: Ja, zo'n een gong-effect.
1: Een gong-effect.
0: Gong! Ja, gong. Nou ja, zo denk ik dan, hè.
1: Ja, Jet Rebel was het trouwens, met zijn nieuwe single.
0: Ja, Jet Rebel, ik weet nooit zo goed wat ik met hem aan moet, want het is iedere keer anders bij hem. Het is nooit eenzelfde iets. En dat is bij mij wel dat ik denk zo van bij Jet Rebel, zo van, ja, ik weet het niet.
1: Maar dat kan ook wel verrassend zijn.
0: Jawel. Maar dan is het lastig, zeg ik altijd.
1: In een bepaalde dingen te plaatsen of zo.
0: Genre
1: of iets dergelijks. Ja, maar hoe heet dat? Ik heb er niet zoveel moeite mee. Want ik vind hem wel leuk.
0: Vanaf?
1: Er zijn bepaalde artiesten bijvoorbeeld. Ja, dat is heel, heel voorspelbaar op een gegeven moment. En dat vind ik ook wel jammer.
0: Ja, er zijn artiesten bij die zijn zo voorspelbaar dat je gewoon weet van... is dit nieuw?
1: Dan hoor je bij de eerste pingel en dingetje hoor je al van... Oké, daar gaan
0: precies.
1: We weer.
0: Ja. Ja, zo is het wel.
1: Ja,
0: iets heel anders, want vandaag kun je tussen 11 en 4 uur namelijk terecht in winkelcentrum Arkendonk voor een straatspektakel. Nou, het straatspektakel is straattheater, spelletjes en kinderactiviteiten. Het is van 11 tot en met 4 uur en het verandert het winkelcentrum in een groot kinderfestival vol activiteiten, theater en entertainment. Volgens de organisatie, en dat is Stichting Stoof, blijft het succesvolle concept van vorige edities en grotendeels behouden. Al vindt dit jaar meer plaats in de open lucht van binnenin en het buurthuis. Laten we het zo zeggen. Zo moet ik het goed zeggen. Nou ja, de populaire stickerkaarten keert terug en kinderen kunnen langs verschillende activiteiten gaan om stempels te verzamelen. En hierdoor wordt het nog leuker. Nou, het kan dus allemaal. Dit kun je dus doen en dat is tussen 11 en 4 uur vandaag bij winkelcentrum en in winkelcentrum Arkendonk hier in Oosterhout. Terug nu naar de muziek. En dit nummer doet je heel erg denken aan de vorige single van deze man. Want dat was Oh What a Kiss. En deze gaat ook over kussen.

0: Ik vind dit zijn van die plaatjes.
1: Oké, heb ik het goed
0: verstaan. Ja. Zo ja, het Super Snoopy.
1: Maar goed, dat laatste.
0: Ja, dat... nee, dit hoort er gewoon bij. Ja. Toby Rix en het Super Snoopy. En ik ben geen Super Snoopy, hoor. Maar tenminste, zo zie ik mezelf niet. Maar er zijn mensen bij die zeggen dat wel eens dat je een Super Snoopy hebt. Maar ja, goed. Mark, met Mark op de PC. En we zijn aan het luisteren. En Carine met mijn gsm naar de winkel. Nou ja, goed. We zijn weer aan het luisteren. Dag, Mark.
1: Oh, hey, Mark.
0: Wat gezellig. Dus, yes. Dus, eindelijk, Mark. Ik ben blij dat we ook weer even wat horen van jou. Want dat is ook belangrijk. En Mark, die is er helemaal weer bij. En ik zie dat. Ik zie Jolanda, die zegt nog niet zo voor Linda. Die komt iets later. Dus. Maar ja, goed. Ik vind het wel leuk dat ik Mark ook weer hoor. Dus, zoveel werk. Ja, ik snap het, Mark. Soms dan heb je heel veel werk. Ik heb de laatste tijd ook heel veel werk gehad. Maar ik probeer altijd nog wel eventjes hier en daar ook nog eventjes rust te nemen. En te genieten van allerlei leuke dingen. Dat is waar.
1: Ik zeg dat altijd moet... zo, de boog kan niet altijd gespannen staan.
0: Nee, maar daar moet je wel een beetje voor oppassen. Want soms lukt het echt, dan lukt dat niet. Nee.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus, maar dat gaat goed komen. Dus dat komt helemaal goed.
1: Ja.
0: Maar André, weet je wat het punt is? Ik ga op 15 en 17 juni is er weer een open luchttheater in Oosterhout.
1: Oké.
0: Maar nou komt het dus. De voorbereidingen voor de Oosterhoutse nieuwjaarsrevue zijn alweer in volle gang. En hoewel de voorstellingen pas op, dit zijn eigenlijk de audities, zeg maar. Op 2, 3, 4 en 5 januari is de organisatie nu al gestart met het zoeken naar nieuwe spelers en zangers voor de revue voor in Theater de Bussel. Nou, eigenlijk zijn het audities in het Openluchttheater. Want het zijn audities, dus je moet niet denken dat dan al gelijk de nieuwjaarsreview is, want dat kan helemaal niet natuurlijk.
1: Nee, maar dan zijn de audities. Het zou of laat zijn of vroeg zijn.
0: Ja, dat kan ook natuurlijk. We doen het midden in de zomer. Dat zou nog een goede kunnen zijn. Ja. Maar in ieder geval, dan worden ze gehouden. En op 15 juni dus en 17 juni worden de audities gehouden. En voor enthousiaste en getalenteerde deelnemers uit Oosterhout en omgeving, die kunnen meedoen aan die revue. En die kunnen zichzelf opgeven. De auditie avonden die beginnen om 7 uur 's avonds in het Openluchttheater Oosterhout. En bij slecht weer wordt er uitgeweken naar het Theater de Bussel. De organisatie zoekt mensen van 16 jaar en ouder die plezier hebben in acteren en zingen. En ervaren op een podium is daarbij natuurlijk geen vereiste, maar is wel fijn als je dat hebt natuurlijk sowieso, want des te makkelijker wordt het voor de organisatie. Maar enthousiasme en inzet en voldoende tijd om te repeteren is eigenlijk het belangrijkste. Vanaf september wordt er iedere maandagavond gerepeteerd. En richting natuurlijk de voorstelling in januari. Nou, tijdens de audities wordt deelnemers gevraagd coupletten en een refrein van een lied naar keuze voor te bereiden. Kandidaten kunnen vooraf aangeven welke auditieavond hun voorkeur heeft door een mail te sturen naar Annette. Dus dat is Annette met dubbel N en dubbel T. @nieuwjaarsrevue.nl. Dus Annette, apenstaartje, nieuwjaarsrevue.nl. Met audities hoopt de organisatie opnieuw een grote groep betrokkenen Oosterhouters en natuurlijk uit de buurt voor een revue vol muziek, humor en herkenbare verhalen uit de stad. Dit is Rob de Nijs.

0: Sommige singles blijven gewoon mooi, ondanks dat deze al uit 1976 afkomstig is. Het is allemaal afkomstig van het album Net op Tijd van Paul Eduard, want daar hebben we het over. Met als titel De Soto en daarvoor natuurlijk Oude Mensen van Rob de Nijs uit 1986.
1: Ja, Paul Eduard die had natuurlijk zijn eigen band op een gegeven ogenblik en hij deed ook veel solo dingen. Maar ja, hey André, kijk, ja. jij op vrijdagavond naar een desbetreffend programma over musical?
0: Nee, die heb ik niet gezien nog. Nee.
1: Dus je moet hem nog terugkijken of je kijkt het wel?
0: Ja. Ik kijk het wel, ja.
1: Ja, want natuurlijk, ik vind het leuker als heel veel andere programma's. En op dit moment, want ja, je hebt natuurlijk de familie Gillis. Maar ja goed, ja, Peter is nu veroordeeld. Petertje is veroordeeld.
0: Nee, zal er een hoge proef gaan, denk ik?
1: Nou, ik weet niet of hij dat ging doen. Want ik geloof dat hij een beetje, dat hij ook een beetje schrok van Ali B. Dat hij toen een hogere straf had gekregen. Dus volgens mij gaat hij dat misschien niet doen. Maar in ieder geval, ja, leuke tv. En ik vind altijd ik vind dat showprogramma dat, over die musicals. Ik vind het zo leuk. Het heet Stars on Stage. En het is echt waar. Het is een aanrader om te kijken. En zo zijn er heel veel leuke dingetjes die, wat ik wel leuk vind. Nou, vanavond heb je natuurlijk ook weer die shows. Ik moet toegeven, ik moest er heel even een klein beetje aan wennen. Vanavond trouwens even tot hier ook. Maar ik moest een klein beetje wennen aan het nieuwe RTL-programma. En dat is met Jamai en... met, hoe heet ze nou toch? Nou ben ik zijn naam weer kwijt, hè? Buddy Vedder, sorry. Ja, en ik vind het eigenlijk leuker als de staatsloterijshow met Helene Hendricks. Ik vind het een beetje saai.
0: Ja,
1: ik weet niet wat...
0: Ik heb er meer over dingen over gehoord.
1: Zij moet dit soort shows niet doen. Kijk, nee,
0: misschien is het niks voor haar.
1: Bij zo'n staatsloterijshow moet je bam, dan moet je echt naar voren toe staan. Want bijvoorbeeld iemand als Marklein Essing, die kon dat heel goed. En Willem Ruijs kon het ook heel goed, dat soort dingen. Die konden dat heel goed. Maar zij, ik weet het niet, het is een beetje saai. Maar daarentegen dus, Jamai en Buddy, die House of Hide and Seek presenteren. Ik vind het leuk. Het is leuke tv. Het kijkt lekker weg. Het is niet, je moet niet denken ze van, oh jee. Want dat is het niet. Maar het is gewoon, het kijkt heel lekker weg. En natuurlijk heb je ook nog bijste kijkers vandaag om te kijken. Dus ja, er zijn een hele hoop leuke dingen om weer te kijken.
0: Heb jij trouwens de nieuwe serie van Vlodder al gezien?
1: Nee, ik heb hem nog niet gekeken.
0: Staat een video.
1: Ja, dat weet ik, want hij komt alleen op Videoland.
0: Ja, ik heb hem al gevolgd. Iedere dag verschijnt er een nieuwe aflevering. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een beetje te overdreven. Te lollig, laat ik het zo zeggen. Bijna in iedere zin moeten ze wel lollig zijn of zo.
1: Ja,
0: dat
1: is
0: vind ik een beetje te over de top, zeg maar.
1: Ja. Maar Vlodder was zelf ook over de top. Misschien is
0: ja,
1: dat...
0: dan wel, maar ja...
1: Misschien is het dat ook wel.
0: Ik weet niet. Ik heb zo het idee van dat het een beetje echt gemaakt is voor... Alleen nog maar, het moet alleen maar leuk zijn of wat dan ook. En het... manier van acteren vind ik een klein beetje over de top.
1: Als het maar lekker wegkijkt, zeg ik, dan vind ik op dit moment vind ik het belangrijkste.
0: Dat wel. Gewoon lekker ontspannen tv noem ik dat.
1: Oh ja, zeker.
0: Maar dat is wel iets dat mij eigenlijk opviel.
1: Ja, ach ja, kijk, je kan ook niet verwachten dat het supergoed is, want dat werkt gewoon niet.
0: Nee, nou, er werd dus ook op een gegeven moment gezegd van, je moet het eigenlijk niet vergelijken met de originele serie. En dat is ook natuurlijk wel, maar onbewust betrap ik mezelf er wel op dat dat toch wel gaat doen.
1: Nou ja, ik kan dat wel goed, want ik heb natuurlijk ook...
0: Trouwens, er komt wel een tweede serie aan, hè?
1: Ja.
0: Dat is inmiddels al wel bevestigd. Dus,
1: Nou, ik heb de nieuwe... Ik heb bijvoorbeeld ook... als je kijkt naar dingen met Mr. Bean, Rowan Atkinson. Ik zie Mr. Bean niet als hij een detective speelt. Hij heeft ook een detective... kom op, hoe heette die ook alweer? Er zijn een aantal afleveringen van een detective-serie. Ah, het speelt zich af in Frankrijk. Ik ben even de naam kwijt, maar in ieder geval, daar speelt hij iemand heel anders. En dan zie ik Mr. Bean niet meer.
0: Nee, die zie ik niet meer.
1: Ik kan het heel goed van me af laten glijden. Maar we gaan op naar het nieuws, want we hebben nog twee platen voor je.
0: Ja, klopt.
1: En dan zijn we daarna vlug weer terug. Onder andere Benny Sink zometeen met Beach House, maar eerst deze.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5 uur in de Tsaar-Peterbuurt. Het vuur bleef beperkt tot 1 woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: afkomstig van ons wisselalbum van deze week. Van het debuutalbum van Beep. Met de gelijknamige titel dus. Dit was Wonderboy. En uit 1979 eigenlijk. Het album komt uit 1980. Maar oké. Ja, ons wisselalbum. Welkom in het tweede uur van de Rozo Express. En als je nou denkt, waar is Dave gebleven? Nou, die is even kost gaan halen. En hij zei van, nou, dat red ik wel voordat de plaats is afgelopen. Dus, maar ik zei, nou, dat red jij niet. Hij zei dus wel. Goed, maar ik heb weer gelijk gekregen. En dat vind ik altijd zo leuk als ik gelijk krijg.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: Rondje A en B plaats van deze week Willeke Alberti uit 1964 met mijn dagboek als de A-kant en als B-kant dus die zomerdag. Als je dan denkt van die versie van mijn dagboek, ik hoorde daar toch iets aan, nou was een grapje van mij. Dus,
1: ja, maar dan had je het grapje.
0: De Engelse en Nederlandse
1: versie. Maar waarom had je het grapje dan niet dubbel gedaan?
0: Hoezo?
1: Nou, dan had je ook dit. Dan had je ook die zomerdag moeten doen in het Nederlands.
0: Ja, dat had ik
1: ook. Dan moet je het dan compleet maken.
0: Nou, dus, dat is de volgende keer, hè?
1: Ja, had ook gekund.
0: Trouwens, ik weet trouwens nog niet eens of ik die
1: is er trouwens. Zeker weten? Tuurlijk,
0: ga, is er even, ga van de week eens even graven in mijn archiefs.
1: Ja, ik heb hem sowieso, dus...
0: Jouw collectie is ook ietsje groter.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Ik weet van niks.
0: Nee. Je hebt toch een extra flat zoals gehuurd?
1: Nee hoor, dat valt allemaal best wel mee. Allemaal best wel mee.
0: Nou, een halve flat dan?
1: Ja, zoiets. Dat misschien wel, ja.
0: Ja.
1: Ja, even kijken, want er komen natuurlijk alle reacties binnen. Wat heb ik nog van Jolanda? Ja, en van Linda natuurlijk. Ze was wat later, dus Linda, maar ze is er nou bij. Dus de schone madame, die is er weer bij. We hebben nog een schone madame, die zit ook te luisteren. En een schone meneer. Want anders dan krijgen we direct dat ik ook nog seks van een schone madame. En dan krijgt Mark, die gaat onmiddellijk tegen mij zeggen van, schone madame?
0: Ja.
1: Nee, Mark is niet vrouwelijk. Nee.
0: Okay.
1: Zijn vrouw wel, maar Mark is niet vrouwelijk, nee. Nee, tenminste, niet dat ik weet. Of hij moet natuurlijk iets doen wat wij niet weten. Maar ja, dat is even te zijn.
0: Okay,
1: sorry Mark. Grapje. Ach ja, dus zo moet je dat doen. Hè. Kijk, want dan krijg je gegarandeerd.
0: Maar ik probeer het een beetje in toom te houden, maar het lukt niet altijd.
1: Wie, mij?
0: Ja, jou in toom houden.
1: Luister, mij in toom houden is maar heel weinig mensen gelukt.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja, ik probeer het al jaren, maar goed, hoe lang maken we dit programma nou al? Heel lang, hè?
1: Lang genoeg, ja.
0: Ja. Trouwens, van de week wel eens even opzoeken, trouwens.
1: Dus nou, de 19e jaargang.
0: Ja, het is de 19e jaargang.
1: Volgens mij heb jij...
0: 18 jaar, geloof ik dan.
1: Ja, zeker 18 jaar. Ruim 18 jaar.
0: Oh, al zo lang.
1: Ja, want de eerste instantie deed ik even niet mee. Maar ja, toen kwam er...
0: Wat een uithoudingsvermogen.
1: Toen werd het zomervakantie en toen alsnog.
0: En wat een uithoudingsvermogen heb ik, hè? Dat ik dat zo lang volhou.
1: Ja, dat. Ja. Ja. Op maandag 25 mei, tweede Pinksterdag dus, dat is aanstaande maandag, staat Breda opnieuw in het teken van de jaarlijkse Nassau-dag. Nou, tijdens het evenement wordt verschillende historische locaties stilgestaan bij het rijke Nassau-verleden van de stad Breda. Bezoekers kunnen verspreid door de binnenstad deelnemen aan rondleidingen, wandelingen, demonstraties en andere activiteiten voor jong en oud. Nou, als je meer wil weten, dan ga gewoon eventjes naar bredanassaustad.nl. Daarop kun je alles zien en daar krijg je dus ook over de Nassau-dag dingen te horen. Want die is dus aanstaande maandag tussen 11 en 5 uur is er weer de Nassau-dag dus in Breda. En onder andere bezoek aan Kasteel van Breda, de Grote Kerk, Begijnhof, Stadhuis en het Nassau Hotel en zijn mogelijk. En er is nog veel meer. En de entree is gewoon gratis. En je kan de hele dag dus lekker daar door de Nassau-stad Breda wandelen. En dan krijg je die verhalen te horen. Die je natuurlijk normaal niet hoort als je door zo'n stad heen loopt. Maar dan op dat moment heb je die verhalen dus wel. En wordt er ook wel dingen nagespeeld. Dat weet ik ook. Dus ik zou zeggen, ga daar eens naar kijken. En er is ook 's avonds nog een lezing door Femke Deen over de Nassau-vrouwen van Breda. En daar moet je wel voor betalen. De entree is €12,50. En voor erfgoedleden, €15. En voor erfgoedleden is het €12,50. Maar dat is allemaal op maandagavond in de Grote Kerk van Breda. En dat vanaf 7:30 s'avonds. Maar aanstaande maandag dus ook die Nassau-dag. En die is wel gewoon gratis. Dus dat allemaal op tweede Pinksterdag, oftewel maandag 25 mei.

0: De nieuwe single van Ilse de Lange was dit. En daar zou je ook een nieuwe single van Marianne Weck met Step into the Sun. Nou, dat is niet zo moeilijk hoor vandaag.
1: Nou, je moet niet in de zon stappen, want dan verbrand je. Dus,
0: je moet je eigen wel goed insmeren. Eigenlijk met minstens factor 50.
1: Ja, maar even voor de duidelijkheid. Ja. Je moet niet in de zon stappen. Heb je ooit wel eens in de zon gestapt?
0: In het zonlicht stappen, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ze zegt step into the sun.
0: Ja, oké. Okay, maar ja, dat is
1: een step into the sunlight, dat is nog een ander verhaal. Maar als je in de zon stapt, heb je er wel eens over nagedacht?
0: Nee, dan overleef je niet.
1: Nee, precies. Je overleeft dan niet als je er in de buurt komt.
0: Nee, inderdaad.
1: Als je er een paar honderd meter vandaan bent, is het al foute boel.
0: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Ja, dan verbrand je al levend.
0: Maar dus ik ben ook wel even onderweg, hoor. Voor je zover ben.
1: Ja, nou, dat sowieso ook. Dat sowieso ook. Zeker weten. Dat sowieso ook. Zeker weten. Maar ja, goed. Ja, dat is altijd. Het is altijd lastig natuurlijk. Maar ja, step into the sun. Nee. Hmm. Dat ga ik toch maar niet doen. Nee.
0: En dan zingt Ilse de Lange op een gegeven moment Something Good.
1: Dat is dan op dat moment niet meer goed.
0: Daarom had ik dit blokje zo samengesteld. Ik denk, als je die twee titels achter elkaar zet.
1: Ja, klopt.
0: Zodoende, ja.
1: Ja, maar dan voelt het allemaal niet meer zo goed als je er zo over nadenkt.
0: Nee, dat helpt zelfs factor 50.
1: Nee. Zo zijn er tig dingetjes natuurlijk met teksten die je kunt bedenken voor dingen. Ja, lijkt me niet handig zo'n tekst. Maar ja, goed, je weet het natuurlijk nooit. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Ah, dat is dan creatieve vrijheid, noemen ze dat, geloof ik.
1: Creatieve vrijheid.
0: Artistieke vrijheid kan ook.
1: Artistieke vrijheid. Ja, dat kan ook.
0: Verzin maar iets, hè?
1: Dat zeker.
0: Ja.
1: Dat zeker weten.
0: Heb jij nog een leuk berichtje voor de Pinksteren?
1: Zometeen. Ja, ik ga eerst nog eventjes Rob de Nijstraai doen.
0: Nou, dan gaan we eventjes twee versies van Huis in de Zon van Rob de Nijstraai.
1: Lekker.
0: Ja, oké.
1: Ga ervoor.

0: van Rob de Nijs met Huis in de Zon. En daarvoor draaiden we trouwens de speciale dansversie.
1: Nou, je draaide eigenlijk ook nog eens een keertje de albumversie van Huis in de Zon. Want eigenlijk is
0: de albumversie.
1: De single version is net iets op tempo dan deze. En ja, die dansversie. Ja goed, voor mij mogen ze die overslaan, maar dat is persoonlijk. Want
0: nou, ik had hem ook iets ingekort, want vooral op het laatste stukje wordt het wel heel veel van hetzelfde. En vandaar dat ik hem over heb laten vloeien in het deze albumversie dus.
1: Ja, voor mij mag het allemaal wat. Is het allemaal wel wat. Ja, ik vind die dansversie een stuk minder goed. Maar dat is even. Dat is natuurlijk een. Dat is natuurlijk
0: dat is
1: compleet.
0: Hè?
1: Dat is een persoonlijk iets. Iets heel anders. Want door de jaren heen zijn er natuurlijk aardig wat in Breda al geweest. Nou, ook weer in Breepark. Live dansmuziek. En ga zo maar door. Uit onder andere Indonesië, Tahiti en Hawaii. Authentieke sfeer met prachtig decor en veel ambiance. Medium, massagestands en ga zo maar door. En een grote foodmarkt. Oftewel streetfood snacks en tropische drankjes. Een grote Aziatische foodmarkt. Meer dan 250 stands met unieke producten en wereldse items. Oftewel, het is weer tijd voor een Passamarlam Asia. In Asia, zoals dat mooi in het Engels zou moeten zeggen eigenlijk. En dat allemaal in Breepark. Vandaag, morgen en overmorgen dus. Het was gisteren is het al begonnen. Vandaag is het tot 10:30 vanaf 1 uur. Zondag is het van 12 tot 9:30. En aanstaande maandag 25 mei is het ook nog van 12 tot en met 7:30 s'avonds. Dus vandaag is het tot 10:30 in Breepark. En dan heb je dus de Passamarlam Azië, oftewel Asia. En ja goed, daar is van alles te doen. Entree is €10 en voor een dagticket voor volwassenen en kinderen tot en met 3 jaar zijn gratis. En vanaf 4 jaar tot en met 11 jaar is het €5. En €10 dus voor volwassenen. Vandaag dus nog 23 mei, zondag 24 mei en maandag 25 mei in Breepark in Breda. Daar heb je weer die Passamarlam Azië. Ik neem je even mee naar de zon en de zomer. Ah.

0: met z'n allen. Met z'n allen in de trein.
1: In de Rozo Express, onder andere?
0: Ja, dat kan. Hij kan in de Rozo Express, hij kan overal zijn. Je hoorde Rijk de Gooier uit een periode dat Rijk natuurlijk heel populair was. 1969. En met z'n allen in de trein. Met een kinderkoor trouwens erbij. En daarvoor ook nog Sascha en Paul. De enige Nederlandstalige single die dit duo maakte. En in 1974. En ja goed, Sascha en Paul. Jetty Wales uit Mai Tai zat er in eerste instantie in. En Paul was Paul Guldenaar. En onder de namen Paul Ellis en Paul King maakte die ook platen. Jetty werd na 2 singles vervangen door Annette Hesterman. En daarmee maakte hij nog 2 singles in 1975 en 76. Maar er zijn uiteindelijk maar 4 singles van uitgekomen van deze. En de eerste single was dus met Jetty Wales, die later in Mai Tai zat. En dat in 1974. Goed, tijd voor hele andere muziek nu. Want ja. Het is nu weer hoognodig tijd voor... niet terug in de tijd echt, maar ja, ook wel vooruit, zeg maar. En we gaan op de achterbank zitten. Ja, met niemand minder dan Tessa June. Ik vind het een plaatje. Ik vind het niet slecht, maar ik vind het ook niet spectaculair.
1: Nee, en als je goed luistert, is het ook een beetje een ondeugend liedje.
0: Dat is waar. Ja. Dat,

0: Van you.
1: De nieuwsingel van Gordon en Replay.
0: Ja, ik vind dat dit best wel aardig is. Ik vind dit best goed gedaan, dit. Het is... Gordon moet eigenlijk gewoon... En dat vind ik een beetje het probleem. Gordon moet eens een keer wat lekkere positiviteit gaan doen. En een beetje dit soort dingen gaan brengen. En dan is het helemaal goed. Dus Gordon, kom op. Ga de positiviteit in. En niet alleen maar overal over klagen.
1: En Suzanne kan je oppakken.
0: Ja, dat ook, want het is sowieso natuurlijk lastig. Maar hij moet van dat hij moet er zorgen dat hij van zijn klaagimago afkomt.
1: Ja, ja.
0: En dat hij gewoon eens lekker gaat. Dat hij gewoon eens gaat doen wat hij moet doen. En lekker zingen en lekker vrolijk doen. En geen dingen doen dat ik denk zo van, ja maar jongens, waarom wil je dit? Ja, waarom doe je dit? Het is helemaal niet nodig.
1: Even iets anders, hè, trouwens. Je had het net over Rutger van Barneveld. Hè?
0: Ja,
1: als je nou denkt van... Wie was dat nou ook?
0: Ja, die kwam uit dingen. Die kwam uit... Oh, mijn Helena.
1: Ja, dit zijn nieuwsgierig.
0: Ja, auw. Oh, mijn god, nee.
1: Ja.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden, zoals Scheveningen, reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag door prins Andrew op zich te melden. Het onderzoek naar zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal is uitgebreid met verdenkingen van seksueel misbruik. Justitie ziet daarvoor voldoende juridische basis binnen de aanklacht wegens machtsmisbruik en corruptie. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. En dan het weer. Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Goedemiddag. Rosso Express.

0: Welkom in het derde uur weer van de Rozo Express. En dit was een track van ons wisselalbum van deze week. Babe was dit. En wat is er meer over te vertellen?
1: Nou, ja, nou ja, dat, van het album.
0: Ja, eigenlijk dat we dit nummer ook wel kennen.
1: Kennen. Nou ja, kennen. Ho. Niet iedereen kent het.
0: Nee, dat klopt. Daarom gaan we hem ook straks
1: draaien. Dan moet je ook... Nee, straks,
0: ja.
1: Nu.
0: Ja, nu.
1: We gaan hem eigenlijk nu draaien. Ja. Heel simpelweg. We gaan hem nu draaien. De XXL-track.
0: Nee. Die komt erna.
1: Nou, geen... Je gaat eerst... Wat ben jij nou weer aan het doen geweest?
0: Even op de playlist kijken. Dat staat duidelijk aan. Even.
1: Er staat niks aangegeven over... Nee, ik zie geen XXL-track staan.
0: Nou, die staat na deze plaat.
1: Love Town van Timeless.
0: Ja.
1: Ja, maar het staat niet bij XXL-track. Staat er niet bij.
0: Goed, kijk,

0: Why?
1: Why?
0: Why, why, why, why? Oh, why? Ja, daar kan ik er ook van maken natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, doe maar niet.
0: Nee, toch
1: nee,
0: niet?
1: Nee, doe maar niet.
0: Nee? Nee? Oké, okay, dan niet. Nee. Ja, jammer. Ja, ik dacht zo van, dan doe ik het een why versie
1: ja,
0: van.
1: Okay.
0: Maar dan, nee, dan niet. Dan doen we dat niet. Nee, ja.
1: Nee.
0: Goed. Tijd voor de XXL-track nu, want je hoorde trouwens Bonnie Sinclair en Unit Gloria samen, hè?
1: Ja.
0: Tijd voor de XXL-track. En ja, goed, waar die vandaan komt, volgens mij is hij zo illegaal als de pest. Ja, heb ik het idee.
1: Maar hij staat wel op de cd, dus.
0: Ja, maar welke cd?
1: Ja, die cd van Babe.
0: Van Babe?
1: Ja.
0: We hebben Timeless, toch?
1: Babe? Nee, Babe. Hebben we hier.
0: En ik heb geen XXL-track op de website staan. Waarom niet?
1: Nou, wel eens even kijken. We hebben toch eens iets best gegaan waarschijnlijk.
0: Ja, dan heb jij iets niet goed gedaan, André. Ja, want ik dacht dat jij Timeless ging draaien. Nou, dan draaien we nou Babe, toch? Ja.
1: Ja.
0: Doen we dat? Ja.

0: En dat was onze XXL-track van deze week.
1: Een hotshot.
0: Hotshot.
2: Ja, dan had je eigenlijk nou dingen erachteraan moeten draaien, hè? Herman Brood met hotshot.
0: Ja, dat.
2: Ja, dat was dan helemaal het plaatje compleet gemaakt.
0: Ja, oké.
2: Okay. Goed, maandag 25 mei, oftewel tweede Pinksterdag, is er in het NAC-stadion aan de Radverlegstraat nummer 2 in Breda weer een XXL Vlowmarkt, oftewel gewoon een supergrote snuffelmarkt, zeg maar gerust. En je kan er heel veel kramen vinden, meer dan 250 marktkramen zijn geplaatst en daarop staan allerlei leuke dingetjes die je kunt krijgen tegen vaak dumpprijs. En ja, de zoldertjes en schuren die zijn weer leeggeruimd, wordt er dan altijd gezegd. Nou ja, ik weet niet of dat zo is. En er staan heel veel particuliere standhouders. En gewoon weer volop leuke dingen. Dus de kraampjes gaan gevuld worden met duizenden stuks aantrekkelijke koopjes. Ga ze maar door, boeken, platen, van alles en nog wat kun je er vinden. En we hopen dat je er gewoon van kunt genieten. Dus dat allemaal aanstaande maandag. Van 10 tot 5 uur kun je terecht aan de Radverlegstraat nummer 2, oftewel het NAC-stadion in Breda. Op de parkeerplaats daar kun je dus weer naar naar parkeerterrein P5 trouwens. Kun je weer genieten van die Vlowmarkt.

0: Ja, dat was Timeless. Of daarvoor draaiden wij Timeless. Dit was Supermoon met Limbo. En daarvoor dus Love Town van Timeless. Ondertussen heb ik even de website even bijgewerkt.
1: Ja, heel goed, heel goed gedaan.
0: Gisteravond.
1: Grote jongen.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja, wat was jij gisteravond aan het doen dan?
0: Nou, ik was een beetje laat thuis gisteravond. Hè?
1: Ja, hoe kwam dat?
0: En toen moest ik nog eventjes de tracks voor jou nog even bijvoegen.
1: Maar hoe kwam het dat jij laat thuis was dan?
0: Nou, ik had een lekker stranddagje.
1: Je had een lekker stranddagje?
0: Ja,
1: een
0: stranddagje. Ja.
1: Ja, dus, ja dat hoort er ook bij, hè? Lekker stranddaagjes.
0: En dus, ik heb al lekker gezwommen, dus later was beter als een week geleden.
1: Beter als een week geleden?
0: Ja, het was nog echt ijskoud.
1: Maar dat zeggen ze altijd, ijskoud hoort er toch bij?
0: Wat, ijskoud, wat bedoel jij?
1: Ja, dat ijskoud, als iets ijskoud is, dat er toch bij hoort.
0: Nee, hoe bedoel jij?
1: Ja, alleen als die ijs en ijskoud is, ja. Nou ja, goed, dat was toch de slogan altijd. Nou, dan is deze...
0: Oh, dat bedoel jij.
1: Yeah. Ja, okay. Hij is wakker.
0: Ja. Ja, nee, ik ben al heel tijd wakker.
1: Jij zegt het. Ja.
0: Alleen gisteravond even niet waarschijnlijk.
1: Nou, dat is één wat zeker is.
0: Ik heb het even gecorrigeerd. Dus als je de playlist aan het volgen bent, dan refresh even. Want dan heb je weer de actuele playlist dus.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja.
1: Nou, misschien is het wel even leuk om het vonden te horen. Want in het Gele Huis in Prinsenhagen, aan de Haagse Markt wel te verstaan, nummer 6. Daar is een expositie van Harry van Vree. Harry van Vree exposeert in mei. En dat is vanaf nu tot en met zondag 7 juni kun je terecht in het Gele Huis. En daar hangen dus allerlei dingen uit de kunstwereld van Harry van Vree, wat hij gecreëerd heeft. Denk maar aan schilderijen van hem vooral. En dat dan met potlood en houtskool. Maar ook met andere verfsoorten heeft hij gedaan. En je krijgt de meeste aparte dingen te zien. Naarmate Harry dichter bij zijn pensioen kwam, herontdekte hij de liefde voor schilderen. En werkte hij actief in deze kunstvorm. Dit bracht nieuwe uitdagingen en bron van ontspanning. Nou, hij schildert realistische werken met een humoristische inslag. En zijn vakmanschap werd opgemerkt en leidde tot diverse exposities. Nou, deze expositie is een nieuwe en spannende uitdaging voor deze man. En tot en met 7 juni kun je daar dus terecht in het Gele Huis aan de Haagse Markt, nummer 6 in Breda. Gaan we nu eventjes met Karin Kent iets doen. Ja.

The Hunters, die we vooral kennen van Russian Spy and I. Maar ze hebben nog veel meer platen gemaakt. En dit was er zo ook eentje van. En het is zo lekker, dit soort platen. Ik geniet hier altijd een beetje van als ik dit soort muziek hoor. En ja, goed. Het zijn dingetjes die hoor je. En dan denk je zo van, wow, dit is gaaf. Nou, en deze dus ook in The Hunters. Je hoort ze eigenlijk niet zo vaak op de radio. Maar wat ik al zei, als je al iets van The Hunters hoort, dan is het eigenlijk alleen maar Russian Spy and I. Maar dit zijn van die vergeten platen die je eigenlijk nooit hoort. En het is gewoon zo jammer, want er zijn zoveel goede platen uitgebracht door de jaren heen. Alleen ook de Nederbeat is tegenwoordig een beetje aan het, qua verkoop, een beetje aan het terugzakken. Jammer, want er zijn echt wel hele goede nummers bij. Maar ja, goed, dan hoor je ze in ieder geval wel in ons programma. De single komt in 1967. De eerste single die ze uitbrachten was trouwens ook een cover. Dat was Mr. Tambourine Man. Daarna volgde You Were On My Mind. En de derde was dus een schot in de roos. Dat was Russian Spy and Die. Door niemand minder dan inderdaad de Hunters. Dus de Hunters die kwamen uit Amsterdam. Met Paul Hubert, Sidney Wachtel, Ron Bijtelaar erin en Jan Akkerman. Dus ook dat maakte het plaatje compleet. Daarvoor Karen Kent, die we weer kennen vooral van Dans Je De Hele Nacht Met Mij. Maar ze maakte nog veel meer singles. En dit was er zo ook eentje van Als Ik Je Zie uit 1966. Tijd voor Rob de Nijs nu. Gelukkig mens.

ziet ze mij. Ik wil niet horen wat de dokter dacht, of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik

0: is, je hoort hem ook niet zo vaak op de Nederlandse radio.
1: Maar nee, dat is waar.
0: Dat is best wel jammer eigenlijk. Hij maakt hele leuke nummers.
1: Ja.
0: Dit was er onderhand eentje van Ik wil alleen maar zwemmen uit 2005.
1: Ja, dat wil jij. Nou, niet alleen maar. Want jij wil ook op het strand liggen slapen doen.
0: Ja. En liggen zonnen.
1: Ja, liggen slapen.
0: Met de parasol, onder de parasol.
1: Oh, ja. Je gaat toch niet vertellen je onder een parasol gaat liggen terwijl jij op het strand ligt. Hè? Jij wordt sowieso al snel bruin.
0: Ja,
1: kijk, ik moet ermee oppassen, want ik heb gewoon, ik heb gewoon een probleem met mijn huid dan. Maar voor de rest...
0: Dat was gisteren was best wel warm. En factor 6 trouwens, of hoe heet dat? UV 6. En dat is best wel heftig. Dus daar moet je dan wel mee oppassen.
1: Dat is waar.
0: Ja, dus dan kan je beter onder de parasol blijven.
1: Ja.
0: Dus, maar dan word je ook bruin hoor, dus daar niet van.
1: Word je dat ook gelukkig?
0: Ja, daar word je ook bruin.
1: Ja, daar word je heel bruin van.
0: Ja. Nou, ik ben aardig gekleurd.
1: Even kijken. Ja, je bent aardig gekleurd.
0: Ja,
1: ik vind het wel. Ja, ik heb erover nagedacht. Ja,
0: het brandt heel snel, hè. Maar jij hebt een... hoe heet dat? Een beetje Engels.
1: Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is mijn probleem.
0: Maar als je Engels ook wel eens op het strand ziet lopen, dan is het meestal rood soms.
1: Ja. Nou, dat. En ja, dat is gewoon een iets wat lastig is.
0: Het huidtype, hè?
1: Ik heb echt op dat gebied, zou je kunnen zeggen, heb ik een Britse huid.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dat noemen ze ook. Ze maken daar een grap altijd over, maar het is wel een Britse huid die ik heb.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat is een feit. Maar goed, daar heb ik daar moeite mee. Nee. Dus je weet gewoon wanneer je iets moet doen. Dus je erop moet letten. Dus, nou. En wow, wat erg. Nee.
0: Hey, trouwens hadden wij al Rob de Nijs hadden wij nog niet afgekondigd.
1: Nee, klopt.
0: Een gelukkig mens draaiden wij dus uit 1996.
1: Ja, terug naar de schooltijd.
0: Ja, want
1: en eigenlijk is het niet helemaal school dit weekend, maar want je hebt dan, het is een lang weekend. Maar ja, dat is eventjes terzijde.
0: Dus, Pinkstervakantie toch?
1: Zeker.
0: Ja, zo is het maar net.
1: Ja, ja. Pinksteren.
0: Ja. Pinksteren.
1: Ja.
0: Pinksteren.
1: Ja.
0: Ja. Pinksteren vakantie.
1: Ja, laat hem maar horen.
0: Ja. Ja. Dus maar net hoe we de klemtoon leggen.
1: Ja, tijd voor schooltijd.

cadeautje van mijn tante To. Ik gaf haar als verrassing maar een barbecue cadeau. Omdat ze het ding niet kende heb ik het gedemonstreerd. En haar de fijne kneepjes die ze weten moest geleerd. Toen het vuurtje eenmaal brandde werd ze laaiend enthousiast. En haalde 12 doorregen carbonade uit de kast.

Huisvriend Koen had uit de gang een wandelstok gepikt. En deze door een mooi groot stuk gevogelte geprikt. De jarige die hem zag staan dacht bij zichzelf verhip. Er is alleen maar carbonaat, hoe komt die nou aan kip? Toen had ze plots een voorgevoel, iets dat ze vaker kreeg. En ja, het was terecht, haar papegaaienkooi was leeg. Het

De gastvrouw vroeg maar steeds het woord met vrij onvaste stem. Ze wilde 5 minuten voor een passend requiem. Maar niemand van de gasten dacht nog langer aan het beest. En bovendien zet zoiets toch een domper op zo'n feest. Tot in de kleine uurtjes heeft dit fraaie feest geduurd. En toen pas werd het rustig in de doorgaans stille buurt.

0: Ja. Ik weet niet hoe dat dan met de papegaai is afgelopen, maar goed.
1: nou ja, weg met de braadpan. Ja.
0: Ja, ja.
1: De braadpan kon weg.
0: Ja.
1: Doei!
0: Doei!
1: Ja, ja, zo denk ik dan, hè.
0: Doei!
1: Ja, goed, dat zal hem heilig liggen, hoor. Maar ja, ja. Toedeledokie.
0: Ja,
1: daar kun je er ook van maken. Ja, toedeledokie kun je er ook van maken, natuurlijk. Ja. Dus zo denk ik dan, hè. Maar ja, goed, wie ben ik natuurlijk, hè.
0: Kijk, nou ja, oké. Okay. Ja.
1: Ja, dat, er zijn, je kan natuurlijk van alles verzinnen.
0: Wacht even, ik zal even het raam even openzetten. Ja, is dat gezellig, die vogeltjes op de achtergrond.
1: Ja, en het is nou redelijk warm, dus nou kan het raam wel open.
0: Ja, dus.
1: Ja, ja, dan kunnen we het raam wel openzetten.
0: Ja, ja.
1: Ja. En, maar hoe heet het? Maar jij zit morgen weer aan het strand.
0: Ja.
1: En waarschijnlijk overmorgen ook, heb ik het idee.
0: Overmorgen ook. Dus we hebben altijd dezelfde planning, ja.
1: Ja, dus het wordt nog even afwachten.
0: Ja.
1: En, maar dan heb jij dat gepland en ja goed. Dan
0: het zal mogelijk wel wat drukker zijn, denk ik, heb ik zo het idee. Het was trouwens gestroken wel best wel redelijk druk.
1: Ja?
0: Maar ja, ja.
1: Dus, ja.
0: Maar het zal mogelijk ook wel wat drukker zijn, denk ik, zo, heb ik zo het vermoeden.
1: De kans is heel groot.
0: Dus ik ga al lekker vroeg, dus.
1: Oh, nou moet je kijken.
0: Ja.
1: Dus dan kun je daar... kun je dat toch op die manier doen. En dan maakt het dan, ja, dat kan best wel, oké worden, denk ik. Denk
0: ja,
1: ik zo.
0: Ja, zo is het dus.
1: Ja, en why not, hè?
0: Gaat helemaal goed komen.
1: Zeker weten. André?
0: Ja?
1: Ja, laten we nog maar het plaatsen.
0: Heb je nog een klein berichtje tussen?
1: Ja, misschien, direct nog, wel, misschien direct nog wel eventjes. Ja. Ik zoek nog wel eventjes.
0: Ja, maar dat ga je niet meer redden. Want,
1: hoezo ga ik dat niet meer redden? Vertel.
0: Het is 7 minuten voor.
1: Ja?
0: Ja, en het blokje duurt 6 minuten 39. Dus dan kan je beter nu weer ook eventjes...
1: Ja, maar ja,
0: anders
1: dan...
0: anders missen de luisteraars van de OETS het berichtje.
1: Oh.
0: Dus vandaar.
1: Ja, nee, maar dat kunnen we toch gewoon... Heb ik nog iets eigenlijk? Ik zit daar te kijken, want zo, het is een beetje rustig.
0: Ja.
1: Dus, en er zijn, wat ik al zei, ik ga gewoon lekker eventjes een beetje neuzen ook. Want er is nog best wel wat te doen met Pinksteren. En loop gewoon even de steden in, want in Oosterhout zal er waarschijnlijk ook tussendoor nog wat dingen te doen zijn. Kan ik even niks van vinden, maar dat even terzijde. Maar er is natuurlijk nog heel veel meer, dus...
0: Nou, in ieder
1: loop
0: geval,
1: gewoon een beetje rond.
0: Ja, in ieder geval alvast prettige Pinksterdagen.
1: Op een mooie Pinksterdagen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wij gaan er van tussen. Ja, ik ga nog...
1: Nee, ik ga gewoon nog twee uur door. Hoor. Ja, ik ga gewoon lekker door. Ja, hoort erbij, hè?
0: Zoals
1: ja, dus ik zeg tot zo.
0: En wat mij betreft tot volgende week.
1: Tot zo.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het Rode Kruis maakt zich opnieuw zorgen over de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanochtend stonden weer tientallen asielzoekers buiten te wachten nadat ze eerder tijdelijk waren opgevangen in Stadskanaal. Volgens het Rode Kruis ontbreekt nog altijd een structurele oplossing. Medewerkers delen water, eten en zonnebrand uit en noemen de situatie mensonterend. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files te verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens het AD blijft handhaving lastig, omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

En namens mij weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More bij Rose Radio. De komende twee uur ben ik weer bij met een lekkere muziek uit grijze verleden, maar ook het heden natuurlijk. En mocht je nog een verzoekplaat hebben, vraag me gewoon even aan. Op Facebook zit in ieder geval Carine, Linda en Jolanda. En als het goed is, zit Rick ook te luisteren. Rob weet ik niet. Maar ik weet dat Mark zit te luisteren. En Carine ook. Dus mocht je een verzoekplaat hebben, vraag me rust even aan. Ik draai met plezier voor je. Lekker een beetje zomerse plaatjes had ik in gedachten vandaag. En ik had ook nog een plaat beloofd om te gaan draaien. Ik weet niet of die er blij van wordt, Rick, maar als ik die plaat ga draaien voor me, ja, hij is met een server bezig, dus ja. En voor de rest wat er natuurlijk nog ter tafel komt, rond de klok van 1:30 meezingers. Twee echt Nederlandse.

En we begonnen met ABBA en Summer Night Santa. Maar wat ik al zei, ook nieuwe muziek. En ja, ik vind deze lekker. Het is een nieuwe single van Blanks en past perfect bij de tijd. En bij de zon. Dit is Mr. Sunshine. Lekker even gewoon relaxen. En laat het maar tot je komen. Op deze zaterdag. Het is 9 minuten over 1.

0: Nou, je herkent onmiddellijk een bepaalde plaat.
1: I'm a ghost, gotta get out of here, gotta get out of here. Peace.
0: Een nummer van Robert Holmes. Wat een skyper, ik zal het in de tweede keer wel draaien, maar je hoorde nou de versie van Funky Ninja. En dan noemt hij zichzelf Vacation Escape, ja. Ik vond hem wel eens leuk om deze te draaien. Je hoort hem nooit op de radio. Het was een tipradenplaatje in de tijd in de jaren 90. Begin 1991 om precies te zijn was het een tipradenplaat. Heeft nooit in de top 40 gestaan. Dat is eigenlijk jammer, want het is wel een lekker nummer natuurlijk. En je wordt er wel heel vrolijk van deze plaat. Pina Colada, dit is oftewel Vacation Escape. En daarvoor niet te vergeten ook nog de nieuwe single van Mr. Blanks. En die heet natuurlijk Mr. Sunshine. En wat doen ze dan? Het zei al, ik zeg niks. Zo van ook zomerse plaatjes erdoor draaien. Nou ja, goed. Gaan we er even door. Soca Dance onderweg van Charles D. Lewis. Maar eerst deze.

Je wordt er toch helemaal vrolijk van die muziek? Ah, je wordt er helemaal blij van. Soca Dance Hoor je van Charles D. Lewis uit 1991 om precies te zijn. En Yolanda die... ja, maar ik baal wel weer van die hitte. Ja, ik ben het er met je eens hoor. Die hitte hoeft voor mij ook niet zo. Maar de muziek die is wel lekker zomers en die maakt het dan wel weer goed. Laat ik het daarop houden. Soca Dancers van Charles D. Lewis, wat ik al zei. En daarvoor ook nog uit diezelfde periode hoor je Sailor en La Cumbia. Nou, en als je het dan toch over zomers hebt, ja, Italiaanse plaatje hoorde dan ook. Ja. Onderweg Albano en Romina Power. En Felicita, maar eerst tijd dat ik je in Porvori.

En dan komen de verzoekjes die komen binnen. En goed, de felicitades van Albano en Romina Power. En Mamma Maria draaiden we daar ook nog voor. En van niemand minder dan Ritchie e Povori. En ja, dan worden er wel eens verzoekplaatjes aangevraagd. Nou ja, hij is dan voor jou speciaal. Hij is voor Linda. Die vroeg dat ik deze kon draaien voor het Songfestival. Dit is ja. Jonas Love. Hij is voor jou, Linda.

kraamt het wel uit hoor. Gewoon jongens toch. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, we weten het nou wel. Ja, dan kun je ook ja roepen. Ach ja. In ieder geval, ja, hoor je van Jonas Love. En hij deed mee in het Eurovisie Songfestival toen in de tijd voor... was het Noorwegen? Zeg ik dit goed? Ja, voor Noorwegen, ja. En natuurlijk straks Italië. Ik ga straks Italië ook nog voor je draaien, hoor. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar het is ook nodig tijd voor die twee meezingers. Ja, en dan... Rick, straks draai ik nog die plaat speciaal voor jou. Maar ja, als ze dan toch met zomerse dingen bezig zijn, dan past deze verandering vandaan ook heel goed.

trouwens. Net omdat hij geknepen wordt, let op. Ja, het was net omdat hij geknepen werd aan de aanstaande tuinen van die plaat. Auw! Doet hij dan ook nog. Ja, en dat is niks voor Hazes, want dan zit hij wel op een hele hoge noot. Joh, André van Duin, want het is zomer en erachteraan ook nog zomer van André Hazes. Ik vond het wel twee leuke meezingers. Een beetje de zomerse sfeer, een beetje de vrolijkheid erin brengen. Mag ook wel eens een keertje, toch, dacht ik zo. Maar die van André van Duin, ja, dan kan ik het ook niet laten om het origineel er maar even te draaien. Hè? Want ja, is ook zo lekker zomers deze plaat. Uit de zomer van 1977 nu, Shake to Sessie Tammy.

0: Sì.
1: Sempre sì, ja, per sempre sì. Ik vind dit een lekkere plaat. Dit had inderdaad, volgens velen, had dit gewoon moeten winnen. Alleen ja, dat gebeurde dus niet. Want we kregen dus een bangara gebeuren gedoe. Even een stukje laten horen wat het Songfestival won.

kijk, dit zou zo een soort Loreen 2026 kunnen zijn, maar... Ach ja, luister naar Rebbe zelf. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang. Ik zeg heel eerlijk, op zich is het geen heel slecht nummer, want het blijft al hangen in je kop. En de studioversie is een stuk beter als, het, als de live versie. Laat het heel netjes, heel netjes houden. Weet je wat ik wil gaan doen? Ik wil even lekker even een beetje uit gaan rusten. Even wat relaxtere muziek erin brengen. En dan het even laat je terugkomen. Wil je ogen dicht? En heb het idee dat je... op een strand ligt en dat heerlijk daar een cool cocktailtje bij is. Oh. En dan wel in de schaduw in mijn geval of in het geval van Jolanda. Maar dan niet te warm, maar gewoon een graad of 21 zo. En dan deze plaat van Chris Rea erbij. Ah. Geeft je dat lekker relaxed gevoel. We gaan even naar het strand. Dit is

vond het wel leuk om deze erachteraan te draaien. On the Beach van Chris Rea, die als eerste even relaxed en daarna Cliff Richard erachteraan. En zijn versie van On the Beach. Het zijn natuurlijk twee verschillende nummers, maar ze hebben wel dezelfde naam. Dus dat maakt het dan wel weer leuk. Iets heel anders nu, want ik vergat hem bijna mee te nemen. En ik had zoiets van, ik moet daar een plaats van draaien van deze man. Nou, en want op 59-jarige leeftijd is namelijk Rob Bass overleden. It Takes Two en Get on the Dance Floor waren de enige singles die echt grote hits werden voor Rob Bass. Samen met zijn jeugdvriend DJ EZ Rock. Eind jaren 80 kwamen de platen uit van Rob Bass. En ja, goed, ik vind dat ze allebei hele goede, dat het hele goede tracks zijn. Maar ik heb in ieder geval voor je wel er eentje uitgetrokken waarvan ik dacht van nou, die moet ik je toch even laten horen. It Takes Two. Rob Bass is 59 jaar geworden. Hij is overleden aan de gevolgen van kanker. En ja, helaas. Rappen was zijn ding. En in de jaren 80 was hij eigenlijk heel populair. Want hij zat echt in die underground scene ook als rapper. En ja, dan is het gewoon jammer dat hij dus niet meer is. De terminale dosis, heel Rob Bass, geheim voor de buitenwereld. En ja goed, hij is helaas niet meer onder ons. Goed, trouwens EZ Rock, zijn jeugdvriend, die was al overleden. Want die overleed aan de complicaties van diabetes op 46ste jaar leeftijd in 2014. Dus moet je kijken, ja, dan kan het ook snel gaan. Dus geniet van het leven zolang je kan, zeggen kant uit.

Helaas niet meer onder ons, Rob Bass, maar ook DJ EZ Rock niet meer. En ja, 59-jarige leeftijd, goh. It Takes Two hoorde je, uit het einde van de jaren 80, om precies te zijn 1989, toen kwam de plaat uit in de top 40. Maar goed, we gaan even op naar het nieuws en ik zeg tot zo meteen. Dan ben ik vlug weer terug en dan heb ik nog voor Rick iets. En misschien ook nog wel voor Rob. Tot zo!

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. Max Verstappen is ontevreden na de kwalificatie voor de sprintrace van de Grand Prix van Canada in Montreal. De Nederlander zette de 7e tijd neer en bleef ver achter op de nummer 1, George Russell. Verstappen klaagde over een gebrek aan grip en balans in zijn auto. De sprintrace op circuit Gilles Villeneuve begint vanavond om 6 uur. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files te verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.

Het was echt de enige hit voor deze man. Hij heeft nog wel meerdere platen gemaakt, maar het zijn nooit echt hits geworden. Tenminste in Nederland niet. Laat het daar wel op houden. Je hoorde Bas de Poindexter en hot, hot, hot feeling. Hot, hot, hot. Nou ja, dat is geen probleem. Het is buiten, de komende dagen wordt het best wel heet. En dan krijg je van die warmte en dan word je daar helemaal ploffig van en ga ze maar door. Ja, ik ben niet zo van de warmte hier in ons landje, maar goed, dat terzijde. Iets heel anders. Eerst welkom terug trouwens bij deze aflevering van Back to Air van Saturday's Music & More op deze zaterdag. Ik ben er helemaal apropos af door iets dat mijn systeem iets deed wat ik niet wilde. En dat ik zoiets had van, waarom? Nou ja, bij deze. Maar goed, wat ik al zei, nieuwe platen draaien we ook altijd. Ik heb nou ook iets nieuws. Ik ga de andere versie erachteraan draaien, maar ja, ik ga hem je toch even laten horen. Ja, Marco Kraats en Lange Frans. Meer zeg ik even gewoon niet, maar ik ga hem wel even draaien. En erachteraan draai ik de versie van André van Duin. Ja, goed maar.

0: Joran, André van Duin en Als de Zon Schijnt. Ja, deze plaat is natuurlijk wel een plaat hier. Deze klinkt gewoon leeg. Ah, ik weet niet wat ik met die Marco Kraats en Lange Frans aan doe. Misschien omdat het moderner is geworden. Dat ook wel een beetje meewerkt op deze plaat. En ach ja, wie weet gaan jongeren er wel helemaal op af. En andere mensen ook. En er zijn ook fans natuurlijk van Marco Kraats en ook van Lange Frans. Dus ja, ik vond wel dat ik hem moest draaien. Maar ik heb toch liever die van André van Duin, hoor. Maar goed, ja, dat is persoonlijk, hè.
1: Penso que un sueño parecido no volverá más.
0: Maar als we dan toch met zonnige plaatjes bezig zijn.
1: E me pintaba las manos y la cara de azul.
0: The Gypsy Kings, 89.
1: Y de provisa el viento rápida me llevó.
0: Gooi het er maar uit, jongens.
1: Y me hizo volar en el cielo infinito.
0: En daar gaat ie.

Het gekke is dat deze band niet heel veel platen heeft gemaakt. In Frankrijk heel populair was. In Nederland deed alleen deze platen. Daarna brachten ze nog een paar singles uit. Maar het flopte als een bezeten. En eigenlijk wel jammer, want deze plaat is eigenlijk heel leuk. Nuit de Foyer hoorde je van Debut Soirée. En ja, ik vind dit heel leuk. Maar goed, dat is natuurlijk persoonlijk. Maar ik word er altijd wel blij van als een beetje platen gewoon lekker vrolijk met zich meebrengen. En dat soort dingetjes. En ach, weet je, een beetje het sfeertje erin brengen. Een beetje lekkere dingetjes erin brengen. Ik mag dit wel. Ik heb wel iets met dit soort stijlen. Maar ja, goed, dat is natuurlijk altijd persoonlijk. Daarvoor ook nog draaiden we nog wat lekkers. Gypsy Kings en Volare. Hun versie is natuurlijk het oorspronkelijke. Komt van het Songfestival af. Dan heet het eigenlijk Nel Blue, Die Binto Die Blue. Maar uiteindelijk werd het Volare. En zijn er, ja, ik weet niet hoeveel versies van uitgekomen van dat soort platen. Ja. Maar ja, goed. Als je het dan toch hebt over plaatjes die bij de zomer horen. De Lambada hoorde erbij, maar deze ook. Dit was de opvolger van de Lambada. En eigenlijk vond ik deze veel leuker als de Lambada, maar dat is persoonlijk.

De Goombay Dance Band en Son of Jamaica. Nou weet ik dat ondertussen Rick zit te luisteren. En dat is het leuke eraan. En ik had beloofd om een plaat voor hem te gaan draaien. Hij is bezig met een server. En er zijn wel eens van die plaatjes bij. Die wil je dan gewoon draaien. En die moet je dan ook gaan draaien. Dus, er zat er één in mijn hoofd. En ja, ik weet het. Sorry Rick, eigenlijk moet deze gewoon niet in mijn hoofd zitten, deze plaat. Nee, dit moet gewoon eigenlijk niet in mijn hoofd zitten. Goed. Hij is voor jou, Rick, de meezingers deze. Ja, ja. Als de dames natuurlijk willen, hè, want dat is ook altijd nog de vraag, als de dames willen. Dames, gaat u zingen? Ja, let even op. Hier zijn Sandra en Sheila. Ja, de dochters van Gert en Armin. Ah.

Ja, kinderen voor kinderen en papa, koop me een computer. Nou, Rob die zat hem helemaal mee te zingen op een moment, die bleef maar in zijn hoofd hangen. En hij moest vreselijk lachen. En daarvoor ook nog, Sheila en Sandra Timmerman. Ja, de dochters van Gert en Hermien toen in de tijd. Nou ja, goed, Sandra is ook niet meer onder ons. En daar is aardig wat gebeurd wat je niet wil weten. Dus in die familie Timmerman wil je niet meemaken. Zeker niet als dochter zijn. Laat het daarop houden. Maar in ieder geval... Alleen Sheila is er nog, maar Sandra is er niet eens meer. Want Sandra overleed nadat haar documentaire op tv was. Toen kreeg ze een hersenbloeding tijdens een autorit. En hij was toen net op tv geweest toen ze het hele verhaal vertelde erover. Maar ik vond hem wel leuk, want mijn computertje mee naar bed en Rick die is met een server bezig. Ja, dan past Kinderen voor Kinderen er natuurlijk perfect achteraan. Met papa, koop me een computer. Gaan ze maar door. Tijd om even uit te rusten. En even relax te gaan doen. En lekker zomers. Corazón mutilado de esperanza y de razón. Dit is Juan Luis Guerra.

0: En er zit zo lekker achter Juan Luis Guerra aan. En Burrogas de Amor. Duran Duran, een Save a Prayer.
1: Nou weet je, ik ga even Jolanda een plezier doen.
0: Ja. Deze kun je ook in het Nederlands draaien. Dan heet hij ineens Liefde is als een sigaret. Maar het gaat niet eens over een sigaret. Het gaat gewoon over een trein. Maar dat is een draai van Benny Nijman. Dit is Sheena Easton.

blijft toch lekker deze plaat, hè? Ja, ik blijf dit een lekkere plaat vinden. Het is een nieuwe single van niemand minder dan Ilse de Lange, Something Good. En natuurlijk Sheena Easton daarvoor ook nog een Morning Train. Het zijn wel lekkere dingen, hoor. Die kunnen wel lekker achter elkaar, hoor. Eerlijk is eerlijk. Tijd om nog eventjes...

zo. En toen ramde het er helemaal uit. Ze laten wel eens een rocker burst van AC/DC. En ik moet aan het einde altijd even wat rocken draaien. En ik weet dat Linda onder andere dat rocken leuk vindt. Maar ook Rob, die zei al lekker neef. Nou, dit is graag gedaan. En ja, voor Jolanda, dat wist ik al. Dus de dame natuurlijk, Ilse de Lange en zo. Dat is helemaal weg van. Maar ook van Sheena Easton was het al helemaal weg. En Kim Wilde is ook zoiets. En ga zo maar door. Maar goed. Het zit er wel voor deze aflevering. Grij, bedankt voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de Nonstop. En bij de rest van de programma van Roos Radio. Mocht je dit programma willen horen, dan kun je dat bij de ORTS morgenavond doen. En anders dan kun je dit programma aanstaande maandag ook weer terug beluisteren in de herhaling. Als het niet de bloed te eten is, dan ben ik er dinsdagavond weer. Hebben een fijne Pinksteren. En natuurlijk een heel fijn weekend. Bedankt voor het luisteren. De Mazzel!

0: is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Marjan Minnesma, oprichter en directeur van Urgenda, is op 59-jarige leeftijd overleden aan borstkanker. Dat heeft de duurzaamheidsorganisatie bekendgemaakt. Minnesma werd internationaal bekend door de succesvolle Urgenda klimaatzaak tegen de Nederlandse staat, waarin de rechter oordeelde dat Nederland meer moest doen tegen CO2-uitstoot. Haar zaak geldt als baanbrekend voor klimaatrechtszaken wereldwijd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: in een...
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. In het Noord-Friese Marum is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Ruim 80.000 kuikens worden geruimd om verdere verspreiding te voorkomen. Het is al de tweede uitbraak in korte tijd. Eerder was er ook al een besmetting in Biddinghuizen. Rond het bedrijf geldt een vervoersverbod binnen een straal van 10 kilometer. Het ministerie ziet nog geen reden voor landelijke maatregelen. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.

geloof, ik ben niet helemaal in orde. Ik ben met mijn gedachten er niet bij. Opeens ben ik een ander mens geworden. Mijn hart klopt al.

Daarna ging ik naar de sanitator. Die vent zei, er is heus niets aan te doen. Maar je voelt je heel wat stukken beter na het geven van de allereerste zoen.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

And now to sing this lovely bell, here is Mama Cass.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Een man is overleden nadat een auto in de stadsgracht aan de Burgwal in Kampen terechtkwam. In het voertuig zaten twee personen. Beide inzittenden werden uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht voor de man niet meer baten. De vrouw is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan richting Frankfurt terecht, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Tot slot het weer. Zonnig en droog. Vannacht is het helder met wat lichte sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit noordelijke richting. De minimumtemperatuur is 11 tot 14 graden. Ook morgen volop zon en een middagtemperatuur tussen 22 en lokaal 28 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De Oekraïense president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. Daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impasse leidden in de onderhandelingen. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan terecht richting Frankfurt, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

0: Rutger van Barneveld en zijn zwoele zomernachten op jouw zaterdagavond. En het is hier ook lekker zwoel, want het was vandaag 30 graden in Oosterhout. En dat is in één keer heel veel. Ja, ik vind het lekker, ik kan er ook niks aan doen. We gaan samen uit en samen thuis.
1: We zullen nooit hetzelfde zijn. Jij leeft vandaag, ik denk aan morgen.

0: hart op de achterbank.
1: Tessa June was dat, een achterbank. Ja, hou me vast.
2: Hallo lieve luisteraars van Radio Rozo. Mijn naam is Arik Noostrom en luister naar de Jukebox met Arie.

Ja, dat was hier dan Arjon Oosterom en ik ben een stap te ver gegaan. Nou, ik het nog niet. Het is nog heel vroeg. Het is bijna 7:55 op jouw zaterdagavond hier bij Rosa Radio. En met de hits en de oudjes. Hier is een, ja, niet zo'n hele oude, maar wel een

Hartstikke tussen kroegen en kerken. En de volgende die in mijn lijstje staat is deze. Die is bekend in Oosterhout en meer bekend in Breda. Want hij is eigenlijk de zingende kok van de doelen hier zo. Ik heb het over Erwin Akkermans en die staat dit jaar, ik dacht volgende week, in juni. 7 juni staat hij hier dus ergens in Breda samen met Peter de Beense en dan geeft hij een ode aan André Hazes. Hier is een oude hit van hem.

0: Erwin Akkermans dus, de zingende kok hier uit de Doelen. En kom ik je ooit nog tegen? Ja, misschien wel als je daar naartoe gaat. En dat is dan samen een optreden, een ode aan André Hazes met Peter Beense.
1: Stap je naar links.

0: nacht.
1: Even terug in de tijd met Fatty Nijboer, of al gewoon Fatty Hey Magarena. Ja, je zou de Magarena maar moeten dansen met dit weer. Ik zou het niet doen. Nog een oudje. Hier is Henny Thijssen.

Een oudje van Henny Thijssen was dat, en de bokser, en eens in je leven. Ja, Henny Thijssen, dat is een man die schrijft heel veel liedjes en af en toe brengt hij dan zelf ook eens een keer een plaat uit. En dit was een lekkere gauwouw. We gaan even naar een nieuwtje. Ja,

Ja, dan was de aanzienlijke weer helemaal terug van weg geweest. Dan is ze een hele tijd tussenuit geweest. En ze is eindelijk weer terug met een oude hit. Natuurlijk van niemand anders als Rob Zorn. En dat is al heel lang geleden. Sieneke en ik doe wat ik wil.

Ja, dat waren zo de drie. Hij is natuurlijk uit Volendam en Los Vast met hun laatste single. Van de volgende meneer zou ik eigenlijk zeggen, stop alsjeblieft met zingen. Dat riep ik al een hele tijd. Maar dan heeft hij een nieuwe single uitgebracht. En is hij eigenlijk ja, gewoon weer zoals voorheen. Ik heb het natuurlijk over Gordon. En nou weer samen met Replay. Milobi

dat klinkt weer gelijk een heel stuk beter. Gordon & Replay. En hun nieuwe single. Me

Een oude hit van André van Duin, Marco Kaart. Lekker man. Marco Kaart en Lange Frans en Als de zon schijnt, heb ik het al. Een oude hit van André van Duin. En ik heb nog zo'n oudje gevonden. We hebben het er toch over de zomer.

Ja, dan heb je als je de platen van tevoren niet eventjes afluistert, want dan weet je niet waar je over praat natuurlijk. De titel is wel hetzelfde. Ik heb de zomer in mijn bol. En dat was Andy van der Leek en Andreas. Die had natuurlijk een hele andere versie. Dus met andere woorden, in een nieuw jasje.

Deze dame moet je gewoon een keer opgetreden hebben, zien hebben. Want ja, ik vind ze gewoon heel goed. Vandaar dat ze ook elke week in dit programma terugkomt. Ik heb het over Daantje. Oorspronkelijk woonde ze in Amsterdam. Ik heb het al meer verteld, nu in Dordrecht. En regelmatig in Oosterhout te vinden. Dus grijp je kans. Daantje, is het leven jou meer waard bij die ander?

Ja, dat was hier dan Mannes en zijn laatste hitsingle zal ik nog niet zeggen. Het wordt wel een klein hitje, maar voorlopig is hij nog gewoon Bajesklant. Het Nederlands elftal, dat gaat volgende maand gaat dat beginnen. Dan gaan ze weer voetballen en de eerste plaat, ja, er zijn er meer uit. Maar deze is echt officieel, dacht ik, de eerste. Oh.

De Leeuw komt eraan dan volgende maand. Ja, het wordt ofwel heel laat naar bed te gaan of heel vroeg opstaan. Dat is maar net hoe je het wil bekijken. Het is natuurlijk in Amerika die kant eruit. Samuel Welte, De Leeuw komt eraan. 29 mei komt de nieuwe single van Vincent ook weer uit. En dat gaat ook over Oranje. Hier is een vorige, ook Oranje.

Ja, Zanhat is Oranje natuurlijk niet over het voetbal speciaal. Maar dat komt dus 29 mei, komt die single uit. Wij zijn Oranje. Ik zou zeggen, luisteren.

Want jouw huis is mijn huis. Jouw angst is mijn angst. Jouw stilte.

0: Even een beetje rust in het programma. Leonie Meijer was dat. En mijn land is jouw land. En ons land is ook misschien wel jouw land.
1: De leukste programma's hoor jij bij Rozo Radio.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Nou, ik ben gewoon hier. Donny was dat samen met zijn. Waar blijf je nou?
3: Dit is Rozo Radio. Rozo Radio.
4: Goedenavond.

0: Helaas, Frans Duits was als de kater duurt maar even.
1: Mijn moeder zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
2: Rozo Radio.
1: Ik vind het wel lekker.

Tina Maarten was dat. En ja, hij is jonger dan ik, dus ik kan het zeggen. Hij is een beetje jong en een beetje dom. Ofwel jong-dom. Tina Maarten, ja, toen dronk hij nog. En het schijnt dat hij nou helemaal gestopt is met het drinken. Dus ik hoop dat hij het volhoudt. We hebben een geheim.

Alweer het laatste geluid van deze avond. Els Bakker. Maar als je straks toch gaat. En ik ga nu

0: robot.
1: Ja, dat was ik. 2 uur lang.
0: Ik draai een plaatje voor jou, omdat ik veel van je hou. Van jou.
1: En dat heb ik gedaan.
0: En we dansen heel de nacht. En we fluisteren heel zacht bij de jukebox.
1: Ja, nou, ik denk dat ik nou ga dansen. Bedankt voor het luisteren. Dit was weer een programma bij Roosdoor Radio. Natuurlijk het programma Jukebox met Ariel op jouw zaterdagavond.
0: Ja,

0: Aanstaande woensdag is er weer een programma hier bij Rozo Radio. Ofwel de platenkast. En dat doen wij natuurlijk van 10 tot 12.
1: Ik draai een plaatje voor jou.
0: Nout zit achter de microfoon, ik achter de knoppen. En voor de rest, kijk op onze website welke programma's er nog meer zijn. We hebben er genoeg. Hele leuke muziek, hele leuke programma's van iedereen die bij hier Rozo werkt. En zijn programma's maakt. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Ik zeg tot de volgende.

0: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond de vertrouweling. De organisatie spreekt van 80.000 deelnemers, autoriteiten houden het op 40.000. Volgens Spaanse media verliep het grotendeels vreedzaam, met enkele spanningen rond een poging om het paleis te bereiken. De politie kon dat voorkomen. In Zuid-Libanon en in Gaza zijn doden gemeld na Israëlische aanvallen. In Libanon kwamen 5 burgers om door een luchtaanval. In Noord-Gaza werden bij een aanval op een politiepost 5 agenten en een 13-jarige jongen gedood. De Israel Defense Forces heeft geen details gedeeld over de incidenten. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven 13 kinderen. Ziekenhuizen in de hoofdstad Dhaka kampen met grote druk en een tekort aan intensive care bedden. Inmiddels is met de hulp van UNICEF een grootschalige vaccinatiecampagne gestart. Na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. Politie en de NVWA deden onderzoek na een tip. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover.
1: Uur na uur

Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. Hij zegt te twijfelen tussen deal of verder oorlog voeren. Het voorstel komt voort uit overleg tussen Iran en Pakistan. De onderhandelingen komen dichter bij een akkoord en Trump benadrukt nogmaals dat alleen een deal mogelijk is zonder Iraanse kernwapens. In Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog via een tunnel 1000 mensen vluchten van de DDR naar West-Berlijn. Hij raakte na de bouw van de muur betrokken bij deze smokkelacties. De grens werd in 1961 hermetisch afgesloten door de DDR. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond de vertrouweling van Sanchez. De organisatie spreekt van 80.000 deelnemers, autoriteiten houden het op de helft, 40.000. Volgens Spaanse media verliep het grotendeels vreedzaam, met enkele spanningen rond de poging om het paleis te bereiken. In Zuid-Libanon en in Gaza zijn doden gemeld na Israëlische aanvallen. In Libanon kwamen 5 burgers om door een luchtaanval. In Noord-Gaza werden bij een aanval op een politiepost 5 agenten en een 13-jarige jongen gedood. De Israel Defense Forces heeft geen details gedeeld over de incidenten. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het uur na

0: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola is negatief getest op de ziekte. Dat bleek uit bloedonderzoek. De patiënt is overgebracht naar een reguliere zorgafdeling en krijgt daar verdere medische behandeling. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover nadat duizenden vakantiegangers urenlang vaststonden in de hitte op de warmste dag van het jaar tot nu toe, vandaag. Door Bank Holiday was het extra druk. Ongeveer 8000 auto's moesten extra lang wachten voordat Frankrijk besloot de controles daar tijdelijk te versoepelen. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. Hij zegt nog te twijfelen tussen deal of verdere oorlog voeren. Het voorstel komt voort uit de overleg tussen Iran en Pakistan. De onderhandelingen komen dichter bij een akkoord en Trump benadrukt nogmaals dat alleen een deal mogelijk is zonder Iraanse kernwapens. In Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog via een tunnel 1000 mensen vluchten van de DDR naar West-Berlijn. Hij raakte na de bouw van de muur betrokken bij deze smokkelacties. De grens werd in 1961 hermetisch afgesloten door de DDR. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover
1: het uur na uur. Dag

0: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Twee bussen met tientallen asielzoekers zijn zaterdagavond vanuit Ter Apel naar Groningen vertrokken, omdat er geen plek meer was in het aanmeldcentrum. In congrescentrum Hanzeplaza is een tijdelijke nachtopvang met 175 bedden ingericht. De opvang blijft beschikbaar tot en met maandag op verzoek van asielminister Bart van der Brink. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola test negatief op de ziekte. Dat blijkt uit bloedonderzoek. De patiënt is overgebracht naar een reguliere zorgafdeling en krijgt daar verdere medische behandeling. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover nadat duizenden vakantiegangers urenlang vaststonden in de hitte op de warmste dag van het jaar tot nu toe, vandaag. Door Bank Holiday was het extra druk. Ongeveer 8000 auto's moesten lang wachten voordat Frankrijk besloot de controles daar tijdelijk te versoepelen. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het
1: uur na uur.

Ik ben Jos Geelhoed. Goedenacht. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het uur na uur.

Ik ben Jos Geelhoed. Goedenacht. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform True Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft